pardon. Als ik jullie een quiz wil hebben, behalve ik met de muziek als na. Boos en elektrische, alleen voor internationale scholen, onder een euro is moeilijk. Huist kan hij, wat is in een groep als kan hij, boller man, huist kleine, is een wat is met een euro. Nu, Mussolini, Fassani, en wat ik tegen die alle handen kleine, of die niet, of toen in die zin, wat die niet, duist, maar dat is, wat zijn? Jo, hij vloedt met een listenluf en ik huis met een bollerman internationale wissen. In Engels was met een mazzel in lof, wil ik een trappe aan Janske apparatschik. Er Lüsenborn, Alemannia, halig nummer der kleine Pudel Nestan. Wissen jullie? Allet, wat? Bollerman, ex-Kurin. Ciao.